Sonne, rooistof en roesverf langs jou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf, want oupa verjaar. Die genade het om 80 jare gespaar. Hy soeg en hy sweet, nou lank al nie meer. Maar sy konsertine vingers het nog nooit iets markeer.

Blijf zij ze kan krijgen. Meisna was nog aan die venster, daaronder het doek. Toen hij die grootvoeten

beker van dankzegging, wat ons met dankzegging zien, is die gemeenschap met die bloed van Christus. Neem, drink allemaal daaruit, gedenk en glo dat sy bloed vir ons gestort is, tot de volkome verzoening van al ons zondes.

Prachtige sang daar van Anne Marie. En ja, sy het ook die selfde rustigheid in haar stem as Karen Carpenter natuurlijk. Hulle klink, jy weet as jy verruk nie na die een, luister nie, jy hoor die ander een, dan sê jy dink die een is die een en die een is die een. So, hulle is nabij aan mekaar, hulle genreis is nabij aan mekaar. Ok, op die draait af nou, as ek sê die koning van rock, dan weet julle, ek praat van een man en die man is nie voor hom nie, nie naam nie, Aaron Elvis Presley. Hy is gebore in Tupelo, Mississippi, het later verhuis na Memphis in Tennessee. Dit is waar een mens, as jy muziek in jou aarde het, dan wil jy in Tennessee wees, ne? Met sy familie het hy soontoe getrek, toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna is sy eerste top 10 plaat uitgereik. Dit is Heartbreak Hotel gewees. Ons luister na Elvis Presley. Hy vermaak ons vandag met twee liedjies en die eerste Are You Lonesome Tonight en die tweede ene is sommer so medley van sy muziek, tomp van sy plate so in een ingevleg. Kom Elvis.

Prachtige sing deur Virginia Lee, was baie gewilde sangeres gewees in die dag, en ek self, soos, ek was nog op blaarskool, en sy was een van my groot gunstelinge, sy het my in muziek laat belangstel, dis waar dit begin het, Tahiti, Verre Land, en Lente, en Switserland, en, oh, soveel liedjes, 10.000 myl verhaal, was een grote vaag gewees. Ok, die Goombay Dance Band, een Duitse groep wat in 1979 geskep is deur Oliver Bent en is vernoem na die klein baai op die Caribiese eilande St. Lucia. Die groep het begin in die 80er jare die grootste commerciële sukses behaal met nummer 1 treffers soos Son of Jamaica, Seven Tears, Aloha Hey, Until We Meet Again en sovoorts. Goombay Dance Band het een ondersteuningsbasis in Europa opgebouw en was ook baie gewild hier in Zuid-Afrika. En ek was ook een van hulle groot ondersteuners gewees daar. En ek dink dit is, ek het die extra getalle opgemaak vir ondersteuning in Zuid-Afrika. Ons luister na die Goombay Dance Band, die liedjie Son of Jamaica, een van hulle bekendstes.

0: divine, because you're mine, I walk the line.
1: Johnny Cash, hy sê, because you're mine. Ok, is tyd vir my om te begin handeskut en nacht te soen en jylle drukkies te gee en sê jylle moet een wonderlijke week hee. Dit is, wel ek het nog een hierso wat ek gaan speel, is ook a, iets niets wat ek ontdek het. Hierso is een ou, ek weet nie wat is, ja, sy naam is Vicente Ferri. Hy is Portugees, ek dink, en hy het een liefde vir de so glijkitaar wat hy speel. Hy het op 7 Maart 1958 is hy gebore in Sobradinho, en dit is een deelstaat van Rio Grande do Sul. Hy het saam met sy broer in sy broerse orkest in Santa Catarina, waar hy groot geword het, begin. Specifiek, dit was in 1972. Hy het begin die basgitaar speel daar so, saam met sy broer, en sy broer was Sergio Ferri. En hulle het in nachtklaps opgetree, enzovoorts. En hy het toe later een instrument, genaamd Sertanejo, het hy ontdek. En dit is die glijkitaar ding wat ek van praat. En hy het so, toe, met die ding het hy behep geraak, en dat hy later aan net die instrument gespeel het. En ja, die ding het een mooi klanke. Ek hou van die instrument, so, en dit is vandag die eerste keer wat ek om raak luister. En toe dog ek, ok, ek gaan hom op die groep sit, of op die speellys vir vandag sit, en kyk hoe gaan hy deur. As hy lekker deur gaan, dan ja, sal jylle meer van José Vicente Ferri hoor. So, die een wat ek gekies het, wat hy vandag vir ons gaan doen, is Monia. Ons allemaal ken die liekie. Is net hierdie instrument, wat ons nie heeltemaal eens is mee nie. Kom ons luister om gauw, dan sal ek terugwees om finaal vir julle te groet en een gewijde liekie gebruik om uit te speel. Vicente Ferri.

Ons het van Psalm 93 af tot Psalm 100 het ons een reeks psalms wat bekend staan as die koningspsalms. Allemaal psalms wat klem laat lê op een of ander aspek van die koningskap van die Here, al die koningskap van onze Here Jesus Christus.

Was ik hier zelf over iets ingezet? Over iets pointers geweest daar? Iets pointers, niet iets anders niet. Iets pointers geweest daar voor met Wintergreen. Op ramkatradio.co.za. Mijn naam is Jannie. Het is zondag aan 6 tot 8 uur voor Ramkat Country op ramkatradio.co.za. Nou, vanavond het program, die muzieklijst vanavond, samengesteld door Pieter Duplessis. Dank je veel, Pieter, wat weer baie. Nou, Pieter is die aanbieder van die program Desmos Maandag, elke maandag aan tussen 7 en 9. En hij is ook mijn media aanbieder op het program Gooi Milies, donderdag van 4 tot 7. Hier op Ramkat Radio. Nou, die week het ons van woensdag af, het ons, ons die rugby platteland, Noordval platteland in Ooi gehad, om daar ook iets lang te voorzien. En, ja, was woensdag en donderdag by die rugby gewees, vrijdag gesing by die, hy stek na die Wavel Festival, saterdag weer rugby gehad, heel dag, tot gisteravond, redelijk laat toe, en vanmiddag weer gesing by die, hy stek na die Wavel Festival, net na Jacques de Priester. En, ja, so dankie Pieter, vir jou moeite van vanavondse programse speelhuis hier op Ramkat Radio. Wat deel jy baie Pieter, baie baie dankie. Nou, op pad vir jou vanavond, hoe goed sê, dis is a variety, of verscheidenheid, dankie Pieter, hy sit laatst my, hy is een vakantieonderwijzer geweest, waar ek my verhelp met die groot woorde. Verscheidenheid van country liedjies, Suid-Afrika, oorsee, stadig vinnig iets van alles, een lekker saamluister en saamkeie program vanavond. As ek op pad vanavond vir jou speciale liedjie, oor volgende jaar is daar iets in die gang daar in Natal, so kom bykie later vir jou vanavond, een liedjie speciaal nou oor die feest daar onder Natal, nou binnenkort, op die program vanavond is nou vanavond 8 uur op Ramkat Radio. Is op wat vir jou liedjie van Noah and the Whale, Noah en die walvis. Ek het geschreven in die walvis, maar ja, 5 years time, hy was bykie langer daar as 3 daar lyk my. Dan af jou Leonie May van Suid-Afrika, hier by ons, The Green, Green Grass of Home van Tom Jones, en dan Rihanna Mel met Glass. Trainerij op Ramkat Radio op CW.net, ook vanavond geen naam sê, by my vanavond in het atelier, so langs my is Pieter, en achter hom is een popa daar, en flit in die hok, het allemaal op die radio, ek hoor, hy is ook iets op. Maar ja, ek gaan vir jou, Noah and the Whale, Leonie May, en Rihanna Mel, trainerij op Ramkat Radio.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Dat was klas geweest, die view van Rihanna Nel op ramkatradio.co.za. Sister, onder andere Sonja Nel, het nou in die week 55 jaar oud geword, Sonja Nel. Haar voornaam Nia Nel. Sy het nou hierdie week 55 jaar oud geword, terwyl haar niks van is nou. Maak eens hakkie. So, genaamd vanavond, welkom, wat vanavond saam keer gesê, het lukkie vanavond saam. Want ander Gerrit Beke is daar van Kempton Park, daar waar vanavond met sy mense met ons program kan deel vanavond. As ook vanavond welkom vir Harry en Corneille Fourie. Hy is ook baie bekend as Harry West, ook een baie groot bekende sanger. En binnenkort vir jou liekie op pad, juist dan wat hulle of ons aangestuur het, wat gaan, jy is nou handel oor die show volgende jaar, hier oor Vadersdag, daar in dit, na by Durban, so jy mag het nie mis nie. Op pad sê jou bykie later van ons program, hier op Ramkat Radio. Wat sê jou liekie van Cody Johnson, Hallsback, dan af jou You're My Everything van Ray Dillon, dan bykie Afrikaanse kant hier vir jou Adam Tas, met Sai, Trenerij, vanavond sy lijst saamgesteld door Pieter Duplessis, want ek het hierdie week een malweek gehad met die rugby en die feest en goed saam, so dankie vir jou Pieter weer eens, ek kan het vanavond een paar keer sê, maar dankie vir jou, ek waardeer dit. Gaan vir jou, Curry Johnson, Roy Dillon en Adam Tas, trainerij op Ramkat Radio.

Was saai geweest daar vir jou. Gesing die ook in François van der Merwe. François van der Merwe geweest daar met saai. Voort nou natuurlijk. Ramtas, net hier op ramkatradio.co.za. Wat vir jou Oddy Landers, Guantanamera. Dan al vir jou Chris Els, Cotton Eye Joe. Dan Choosing Texas van Ella Langley. Trainerij en binnenkort ook die liekie oor die Vadersdag, Father's Day Vintage Festival daar onder daar in die Sidkus van volgende jaar. Mag die mis nie. Wat eerst dan Oddy Landers, dan al Chris Els en dan Ella Langley, trainerij op ramkatradio.co.za.

En 'n lengte gewees daar vir jou met Choosing Texas, net hier op ramkwadradio.co.za. Wat vir jou Tom Astor met Johnny Cash, Heat Medley, maar levendige optrede. Dan vir jou Louis Capaldi, Something in the Heavens. Dan mense van Afrika af, so familiegroepiekie. Jolita, Rowan Josh en Franja Du Plessis. Selieke genaamd Just an Illusion, wat lang teruggetrieven was vir BZN. Jare geleden, toen was nog jonkheid geweest samen met Annie Schrede, nog voor het kruilisme deel van die band was. Maar op patje 3 is Tom Astor, dan af je Louis Capaldi, dan via Unita, Roan en Franja, die drie samen met Just an Illusion. 3 op rangkatradio.co.za.

Dat is gelukkig zelf weer geweest, die maandwekkenders, Junita, Franja en Roan, Just an Illusion op raamkwadradio.co.za. Wat sê jullie van Touch of Glass? Nou, hier was nog weer met, was die ongeweest samen met Roan de Tooi geweest daar, wat die tijd nog was. Deze was dus nou Dion samen met Carrie Forward, ja. Maar in geval, so, hier was nog geweest met die vorige zanger. Listen vanavond voor ons Wagon Wheels. En dan is het alfa die program en dan voor jou so'n nieuwe ietsiekie, wat uitgekom het nou baie, baie onlangs. En ek is morgen launch, maar hy launch vanavond op Ramkwad Radio. Jy is weer een baie, baie groot feest volgende jaar, daar op die Suidkus hier by ons. Gaan vir jou, Wagon Wheels, Touch of Glass.

Ik heb zelf recent geweest in Tommy Del geweest daar. Please, Mr. Barman, op ramkadradio.co. Nou, hij was ook een ongeluk geweest met Mara van den Berg en Samantha Fuller. Nou, Mara en Samantha is een ongeluk overleden. En Tommy, Tommy Del, hij reageert bij goed. Daar in het hospitaal waar hij is. En als alles goed loopt, is hij ook bij die Country Music Vintage Festival volgend jaar daar in die Zuidkus. Meer inlichting voor daarover gee, zo'n bij die tijd aangaan nader aan die concert, aan die feest. Wat voor jou James Johnston in Apple met Country It's For Me, dan af jou Against the Wind van The Highwaymen, en dan Daniel Hofman samen met Dennis East, To Love Somebody, drie in de rij op Ramkade Radio.

Was eigenlijk een gezag gezang geweest door Daniel Hoffman, samen Dennis East geweest daar. To Love Somebody van de Bee Gees, net hier op Ramka de Radio. Wat jou Hans Winkler, Can't Lose With You. Daarna voor jou Dolly Parton, ik heb net nog omgespeeld bij haar tributeprogram My Tennessee Mountain Home. Daarna voor jou John Pardy, ja, Heartache Medication. 3 in een rij op Ramka de Radio.co.za.

Pippin sê daar. Wat sê Lokesh, One Big Country Song. Dan af jou Justin Moore met Why We Drink. En dan Kenny Rogers, You Decorated My Life. Drie in de rij. Op de Franse program is een lijst samengesteld door Petit de Plessis. Pieter het verlig maandag, het is een 7-9 met Desmos maandag. En hij is ook met de aanbieders van Mayani en Grant. Op die donderdag show gooi my lies, 4-7 donderdag op Raamkant Radio. Nou, met die week, ons het gesin begin met die platteland Rakpoet toernooi van Noordval Oubare platteland toernooi. Is ook die Huisstal die Revival Feest en waarom wat ons nu kans gehad om vanavond lijst saam te stel nie. Pieter is terugdenken, dankie vir jou Pieter, wat hierdie baie dat hy vir my kon die lijst aanstuur om vanavond te speel vanavond sy Raamkant Country. So gaan vir jou One Big Country Song, Why We Drink and Your You Decorated My Life. En dan heb ik op wat vierbeke later weer ook een verzoek gehad. Jubilag vanaf Harry West. Vanavond kan dit programma hier op Raamkant Radio. Gaan even uit drie in de rij. Lekker luisteren.

0: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Janie op Ramkat Radio. En die hemel weer, dit klink so lekker.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek, net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

Ik is daar weer gezang geweest, ik genaamd I can't help myself geweest. Wat ken je nou hier? Ik is daar ook dat was afgeweest van die Kelly Family. Net hier op Rampart Radio. CO.za. En dit het gehad lang, lang terug met Because It's Love, die Kelly Family. Kan je onthou. Wat voor jou, Kurt Darren? You stole the one. Kurt Darren. Dan af jou, Billy Currington. We are tonight. Die laatste ding van vanavond, ik kan die show vanavond. Zonder anders 6 tot 8. Rampart Country op Rampart Radio. CO.za. So, eerst voor jou, Kurt Darren, You stole the one. En dan voor jou, vanavond, laatste ding, Billy Currington. We are tonight. Ons het die aand gemaakt. Zit de twee ere country terugzit in ons pandprogram voor jou aangebied. Al die party van die jaagkamp, pap en grill af hier in Hulsel. We gaan even jou Kurt Darren eerste en dan af jou die laatste voor die aand. Billy Carrington's We Are Tonight. Eerst Kurt Darren op Rampart Radio. Kurt, nou kan je zingen.

Als ik geweest, lekker antwoord zelf voor jou. Lekker show vanavond geweest. Dank je voor die terugvoer. Dank je, Pieter, voor die lijst vanavond. Ik weet niet wat soms hier van Oral zelf het zee. Dank je voor het warme programma vanavond. Dank je voor elke keer zijn terugvoer vanavond. En pas je nog veilig geweest. Of zelfs weer. Eerst komen we donderdags. Ik heb je lucht weer. Samen met Pieter met die gooi met die show. Mijzelf, Pieter, in Krant. Het is een 4 uur, in 7 uur. En dan volgende zondag. En ik hoop dat ik kan uitschrijven van Tobie's kant af mijn paas verjaardag. Ik zal kijken of ons voor hem kan worden voor een lijst van zo'n paar liedjes voor 2 uur de show. Maar de volgende keer pas je veilig weer. Dank je voor de avond. We gaan even jou, Billy Carrington. We are tonight. Tot de volgende keer. God bless. En goodbye.

Dames en heren, ja, dit was die klapsafgedeelde. Kom, misschien weer van een lekker harde klap.